0: FM Knysna, 99.7 FM Stereo. Herontdek Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plezier om naar te luister.
1: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek. Se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Dompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: More data, less price. It can only be Vodacom's red hot deals. Get 60 gigs of data for just R179 per month over 24 months. That's 20 gigs anytime, 20 gigs night owl, and 20 gigs additional anytime data. Plus, add R30 extra per month and get a MiFi router. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply.
6: Red hot deals.
5: Further together, Vodacom.
7: Benevolent Park Centrum voor Senior Burgers in Mosselbaai hou een lekker bazaar op zaterdag 4 juli 2026 vanaf 9 voormiddag. Daar gaan baie stalliekies lekker te eet en te drink wees. Kom kuier saam met die Eden FM span met lekker muziek. Sien julle daar by Roseland Laan in Mosselbaai. Vir navraag kontak meneer Eid Mitas by 071 990 5381.

uur van 10. Welkom terug. Ek wil vandag by u weet, gebruik julle nog warm water sakke? Vooral nou dat het winter is en lekker koud is. Gebruik julle nog warm water sakke? Vooral nou dat het winter is en lekker koud is. Ek kan vir my een WhatsApp stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. En ek hoor graag van u. Gebruik jy nog warm water sakke? Dis was nou winter. Dat weet vir my.

Dit was omtrent een lang dag. Post, lieve Nettie. Je vergeet altijd. Ach nee. Moet niet van mij zeggen. Nog een couvert. Couverts inhoud is streng vertrouwelijk.

0: spelers in Die Bankroof is
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardigd deur Betty Kemp en Marula Media.

0: jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Nou ja, welkom terug. Wees vry hier in, op jou stem in die hart van die paradijs. Ja, lekker. Kuier ons saam met hierdie koorige weer, nee? Onthou net, dit is lekker koud. Somebody says, I just love that song. Touch me softly. Ja, don't let go. Remember now, 060-505-2693. Iemand sê, give me op ons WhatsApp link. Give me harde goeiemorgen. Of goeiemiddag altijd, Sebas. Goeiemiddag aan jou ook, nee? Ek is blij, jy is ingehaak en ingeskakel. Lekker koel weer, nee? Wat is op die spijskaart? Ek het gehoor, Jolien het iets gemensen daar, iets genoem altijd van warm sak en so meer. En toe kom maar snaakse goede deur, nee? Mensen praat van warm sakke, warm komberse.

0: if this song doesn't make you sing along on this beautiful, Wednesday afternoon, yeah, no, definitely one of those songs that's got you going, got you singing along, you know, and appreciate that, you know, because, good stuff, good stuff. Coming right here on the Midday Connection, you know, it's just the feeling, man. It's the weather that does these things, you know. I don't know. And the playlist plays the part. And yes, welcome back, welcome back. A quick ad break coming up, and then we'll be back right after this one.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
4: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
6: At Buco, we know that every successful building project starts with quality and ends with pride. From small contractors to big builders, we're here to ensure that you have the tools, materials, and support to do the job right the first time. With Buco, you are never building alone. We are right here ready to make your project a lasting success. From the foundation to paint, for every step and every build. Begin with Buco.
7: Buco.
8: Benevolent Park Centrum voor Senior Burgers in Mosselbaai hou een lekker bazaar op zaterdag 4 juli 2026 vanaf 9 voormiddag. Daar gaan baie stalliekies lekker te eet en te drink wees. Kom kuier saam met die Eden FM span met lekker muziek. Sien julle daar by Roseland Laan in Mosselbaai. Vir navraag kontak meneer Eib Mitas by 071-990-5381.
9: The Eden Central Karoo Education District Safe Schools, in collaboration with the Western Cape Marching Association, in partnership with SAPS, the SANDF, and Eden FM, will be hosting the annual drilling and marching competition on 8th and 9th July 2026 at the Pakalsdorp Primary School. The competition will be from 9:30 in the morning till 5 o'clock in the afternoon. All parents, guardians and members of the community are invited to come and support our learners as they showcase their skills, discipline, teamwork and dedication. There will also be stalls with food, drinks and more.
0: All right, welcome back right there to your number one in the Southern Cape. It is a couple of minutes away from 1 o'clock. Your news coming up at one. It's going to be done in Afrikaans from Julien Verhoes-Makie. It's going to be doing it live right in studio. So if you just joined us, welcome back. Welcome back. It's 060-505-2693. I got a couple of messages coming through. You know, some is weird, but you know, Ah, I mustn't say that, you know, but let's hear what this friend of ours have to say. Hartlike dag aan jou, broeder.
10: Ja, nee, hartlike môre aan jou, Sebas. Nee, dis al middag, jammer, dit is middag. Hartlike middag aan jou, Sebas, alle heden vrienden.
0: Yes, sir.
10: Ja, nee, Sebas, Kibbutz is ingehaak en geskakel by die werk. Maar ek moet sê, dit is redelik koud, koud, my maat. Kijk, ek is
0: nie redelijk
10: klein, maar ek voel het. Nee, dit lijkt me die winter as jy so. Maar ja, Sebas, soos allemaal weet, het moet nou maar weer van woensdag aan, mami snijd, allemaal moet maar veilig wees en vroeg huis toe gaan en maar warm, warm aantrek, warm hou, dat is koud die buiten.
0: Ja nee, mami snijd, iemand het nou een heerlijke iets gedoen, man, nou ja. Mami snijd, interessante eniekie daar. Goedemiddag, broeder Sebas en enie van familie, ek is ingeskakeld, wacht nog voor die uitsla, nee, maar nou ja. Bring vir my 'n warm sak of 'n teddy. Ek kry vrekloot, sê Floy. Jo, Floy is het so koud dierbaar. Jy neef my lou.
11: Hartlike goeie middag, Jason Sterne. Ja, nee, jy word begroet. Jy het lekker koue oudsoorigheid. Al die maatjes is vandag begroet van A tot Z. Ek wil net vir al die programme nog tot so ver toe. Dankie sê. En, Mr. Jason, ek leer lekker leen. Hy sê in jou program. Hulle wat verjaar. Jy wil het hier, denk ek, weer baie geluk. En hulle wat familie in die dood. Daar bestaan een baie, baie sterkte. Doreen en Algewijn is ek begroet. Tannie Ma, Tannie Lees, hier in Oudsoering. Ach, allemaal wat my stem ken. En selfs Katrina van Volmoed. Sy is ook hartelijk begroet. En ek kom met baie, baie liefde van Deens Willemse.
0: Nou ja, welkom terug daar, Teens, groete daar aan jou broeder. Ek hou van die manier jou boodskap, maar ek sien, jy gemeen so my nou een ander naam nou, Teens. Jy noem vir my nou Jason Stanley, goeiedag. Teens, jy sal het ek maak, ek moet nou praat nou soos die manne hier by die bankroof, ne?
12: Dag sê Sebastian, hier ons luister hier lekker, hier die kouwe morselbaai uit. Sebas, wie sing die, touch me softly, wat nou gespeel het daar? En mooi gesien het ek in elke een bewe maar lekker.
0: Alright.
12: En nou die sop maar wat na beide rand.
0: Ja.
12: En warm.
0: A soppie, ja. A soppie sal nou baie lekker gewees het nou nie. Wonder hoe maak die mense nou nog sop, joh. Ek weet, jy krijg verskillende maniere om het te maak, nie. Maar ek los dit maar vir die kontraiprogram. Dalsie, dis Laudie Beats raai lied vir jou speel, nie. Touch me softly, don't let go. Goeie gedag. Dag mense, goeiemiddag Sebas, vandag is my verjaardag, speel op daar vir my, Touch Me Softly, sê Ursula, oh my goodness Ursula, I've played that song already, how did I know? Goeiemiddag Sebas, welkom in my huis, gelukwense aan Jaden Boysen, Delano Scholes, Junior Michaels, allemaal verjaar vandag, nee, lekker verjaar, geniet die dag, dit kom van Mariam Eso, hier vanaf Slangrivier, Jason, kon nie wag om te hoor op die breakfast program nie, wacht vir jou, kom maandag na Slangrivier en God ons deerdra. Ja, nee, wat sterkte daar vir jou, nee? Een vriendin, een van my lou.
13: Goeiemiddag, Sebastian.
0: Goeiemiddag.
13: Ulrich. Ek wil net eerstens sê, veel geluk aan my Oleneuse vrou sien, na tjootje my na verjaarsdag. Mag jy hier nog baie jare spaar. Almal wat die jaar hier wil ek sê herdenken, baie sieninge. Dan wil ek sê vir pastoor Melkam, baie sterkte vir hy en sy familie, wat so baie familie afgestaan het, in een maandse tyd. Hy moet onthou wat God gedoen het, is wel gedaan, een mooie en een liewe dag, vir al my Eden maatjes. Niemand uitversluit die, my familie, jou familie. Goeiemiddag, Sebastian Coleridge. Ek wil net sê, veel sal ek van my niggie, my Oleneuse vrou sien na tjootje na verjaarsdag, mag jy haar nog baie, baie jaar spaar. Ook verlede maand, baie sterkte, maar wat God gedoen het, is wel gedaan aan my familie, jou familie, amals familie. Een mooi en een liewe dag.
11: Oeh, Sebastian, vergewe my, dat ek jou naam nou verkeerd
0: yes,
11: genoem
0: het,
11: maar nou ja, hartelijk begroet as jy, Sebastian.
0: Ja, nee, wat, Teens, ek vergewe jou, my vriend, ek vergewe jou, as lekker om die stem te hoor, nee. En dan sê champagne hier vir ons, how about us? You know, hierdie lied, laat my baie goed dink.

0: pasaron San Sebastián.
1: Eu ek khani jo mastik leka hua. Aume maa kis mo chala varam tumha kas leka kauti paita. Ego ne sa maa Sara, Funko Frau, in sa Joanna van Dijk, in sa Elias Kamper, in sa mama Dina, in sa anti Poppy, in sa anti Maa, in al my prachtige maatjes, a geseene dag te zien so. In de jou huis ook was a baas, lief vir jou, na wil ek vir Jolien, dankie sê vir program.
2: Goeiemiddag, Eden FM. Ek wil net graag my oudste dochter, Sheila Abdul Wagenaar, geluk wens, vandag op die eerste op haar verjaardag. Mag het goed gaan met haar. En vir Blanket, daar by Sivuna, een visserij. Hulle moet een lekker tijd hee en 11 jaar nog een heel jaar. Baie liefde en sien en wijsheid vir hulle. Bye!
3: Ja nee, wat baie dankie vir die boodskap. Dit gaat sommer lekker hier op die lughoven. Sebastien, goeie dag. Ramona is ingeskakeld. Jo, Boeta, jy gooi weer lekker nommers hier. Ek dans my warm hier in die huis, jong. Liefde! Van Ramona met Choppa hier in Nysna. Baie dankie Ramona, Sebastien. Welkom huis, dankie vir die mooie program. Lekker muziek. Ek geniet het baie lekker, soos sê Shida Arends van Mosselbaai. Geseënde dag vir jou, ne? En enjoy.

Absolutely indeed. Hi Sebastian, dit is weer Moda Mano hier uit Riversdal van Okatula. Luister lekker naar die program. Ek en my huismense, en die kinders nou warm nou, nie? Gevoel lekker koud hier, lekker hou ons warm in die muziek. Al te lekker, mooi dag.

0: Pieter van der Westhuizen.
1: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Dalmeida Gemeenskapzaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Willis op 076-861-4928.
2: Nyusa umgangatho wakho wokwakha noBuco. Sinayo yonke into oyidingayo ukuze uqalise ukwakha ukususela kwisiseko ukuya ekugqitshweni ngokukhawuleza nangokulula. Siza kukunceda ubale indleko zokwakha, size sikuzisele zonke izinto zokwakha eziyimfuneko apho wakha khona. Tyelela kwi-counter yethu yematerial yokwakha esevenkileni ukuze ufumane ingcebiso zengcaphephe nobuninzi kubacebisi bethu abanobubele. Qalisa noBuco.
3: Buco.
4: Benevolent Park Centrum voor Senior Burgers in Mosselbaai hou een lekker bazaar op zaterdag 4 juli 2026 vanaf 9 voormiddag. Toch een baie stalliekies, lekker te eet en te drink wees. Kom kuier saam met die Eden FM span met lekker muziek. Sien julle daar by Roseland Lawn in Mosselbaai. Vir navraag kontak meneer Eid Mitas by 071 990 5383.

Op soek na gehalte kruide en hiersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.